0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden.

0: Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna

0: twee maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de vijfjarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
1: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
0: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden.

0: worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
1: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten lang onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
1: Nou, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een aantal korte files op de A20 bijvoorbeeld, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijdt het langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom rijdt het langzaam. Dat is dan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. Ook hier heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
1: Toen sloegen de vlammen uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
0: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
2: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
3: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
0: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal plekken waar je meer dan 5 minuten vertraging oploopt in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A20 staan verschillende files, richting Gouda bijvoorbeeld. Daar loopt het vast tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Je hebt er 5 tot 10 minuten op onthoud. En op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 5 minuten langer over tussen Rotterdam-Krooswijk en Schiedam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam...

0: Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan.

0: Een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er staat een auto in brand, daardoor is er één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis

0: A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht ook een kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 85 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A4 de andere kant op, richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid.

0: naar Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel. Daar ook ongeveer een 10 minuten op onthoud.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files zijn heel kort. Er zijn wel wat problemen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ruim een kwartier vertraging. Dat komt omdat verderop de Rottemerentunnel dicht is door technische problemen. Dat geldt trouwens voor beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein nu wel een kwartier vertraging. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oegstgeest is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het was 1983, het jaar waarin we kennis maakten met deze man. Dat is Paul Young. Het album heette No Parley. Stond onder andere ook Love of the Common People op. En ook deze natuurlijk. Dit was een grote hit voor hem. In 1983, Jorde, Come Back and Stay.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwen Stad Radio.
0: Ja, nou, wij zijn weer terug van weg geweest met de reguliere edities. De afgelopen week heb je natuurlijk kunnen luisteren naar de zomerspecials. Met daarin allemaal lekkere lange uitvoeringen van platen. Of totaal andere uitvoeringen van nummers die je normaal gesproken niet zo vaak hoort. Vandaag hoor je gewoon weer de hits van vroeger. Muziek van nu en ook platen wellicht van de toekomst. Het komt allemaal voorbij in dit programma. Dit is Listen to the Music. De muziek staat centraal. In dit geval muziek van Jonas Blue.

Ja, ze mag het opnieuw gaan proberen, deze dame, Ella Langley. In eerste instantie, toen kwam de plaat in april ongeveer uit, toen flopte die behoorlijk. Dat heb ik hem ook best wel veel gedraaid. Maar nu is die opnieuw uitgebracht en met succes, want de plaat staat echt wel hoog in de top 40. You're the Chews in Texas, hier in Listen to the Music. Zometeen is het weer tijd voor Leg de Link. Dan ga ik weer twee platen draaien die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Eerst Eddie Money en Take Me Home Tonight.

0: Ja, dat stukje Be My Little Baby, dat komt natuurlijk uit het nummer van de Ronettes. En daarin zat Ronnie Spector, die ook voor deze plaat het nummer eventjes opnieuw een stukje heeft ingezongen. En dat deed ze samen met Eddie Money, You're the Take Me Home Tonight.
1: Listen to the music.
0: En zo zijn we aanbeland bij de volgende twee platen. En die platen zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Want er is namelijk een bepaald verband te ontdekken. Een bepaalde connectie is te vinden tussen de platen die ik nu aan je laat horen. En aan jou de taak om te kijken of je kan ontrafelen wat de link is tussen de komende twee platen. Succes!

Mr. Know-It-All, de man die overal een antwoord op heeft. Zo wordt hij in Amerika genoemd. En als eerste werd hij bezongen door Teddy Swims, in plaats van dit moment. En daarvoor nog een plaat die al wat ouder was, in 1973. He's Mr. Know-It-All. En hoewel het nooit officieel is bevestigd door Stevie Wonder, gingen er wel altijd hardnekkige geruchten over het feit dat hij die plaat maakte over Richard Nixon. De man dus die ook overal een antwoord op wist, maar ondertussen ook glimlachend afspraken maakte, terwijl hij wist dat hij loog. Ja, dat is het verhaal dus van deze plaat. Misschien dus wel over Richard Nixon. We draaiden de link voor vandaag met Teddy Swims als eerste. En daarna hoor je Stevie Wonder.

Een zomerhit uit Noorwegen. Want ja, daar kunnen ze ook gewoon zomerse plaatjes maken. Dat blijkt in dit geval wel met deze van de Bowser, Jordan Magnetic. Hier in Listen to the Music. Muziek, dat heeft het hoogste woord hier in dit programma. Gewoon lekker veel plaatjes draaien, maar wel uiteraard zorgvuldig uitgekozen. Dit is Billy Idol en Eyes Without a Face.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdaarsdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
3: Gouwestad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: Even een souveniertje meegenomen uit Italië, waar ik de afgelopen weken was. Toen jij naar de zomerspecials luisterde, zat ik lekker onder andere ook in Italië. En daar was deze plaat veel te horen. Francesco Gabbani, Summer Funk, zo heette die. Lekker aanstekelijk en ook nog om het zomerse gevoel nog even vast te houden.
1: De vergeten plaat.
0: Maar of het een succes gaat worden, dat weet ik niet hoor. Ik denk persoonlijk dat het ook wel een vergeten plaat zou kunnen gaan worden, die Francesco Gabbani. Over de vergeten plaat gesproken, we gaan weer luisteren naar een plaat uit het verleden die je bijna nooit meer op de radio hoort. De platen die echt wel lekker waren en ook wel succes geweest zijn, maar op een of andere manier dus niet meer worden gedraaid op de radio. En ik heb weer eentje voor je uitgekozen van een band die in 1974 al werd opgericht en nog steeds bestaat overigens. Wel in 3 verschillende samenstellingen heeft opgetreden. Onder andere in het verleden met Jules Holland nog, met Paul Carrack. En ze hadden hits met Cool for Cats, met Tempted, maar ook met dit plaatje. Dat was een klein bescheiden hitje wel in 1987. Hourglass, je hoort vandaag Squeeze.

Ja, textueel gezien is het geen hoogstandje, want het refrein bestaat echt alleen maar uit onzinwoorden. Al dus de schrijver van het nummer, bandlid Chris Difford. Joris Squeeze vandaag als vergeten plaat met deze Hourglass. Die plaat hebben we ook opgenomen in het lijstje. Je kunt hem vinden in Spotify. Zoek daar even op de vergeten plaat.

Het is muziek uit de jaren 90. Je had de Oasis en je had Blur aan de andere kant. En dat was de laatst genoemde band die voorbij kwam door de Country House. En daarvoor nog draaiden wij Bruno Mars. Alsof die zomaar Curtis Mayfield zou kunnen zijn. Zo klonk het in ieder geval wel een lekkere plaat van dit moment. All My Soul. Over lekkere platen gesproken. Dit is ook een hele fijne nieuwe plaat van Keith Urban. Amerikaanse singer-songwriter. En hij heeft een plaat opgenomen met niemand minder dan Michael McDonald. Ja, ik vind hem heel erg fijn hoor. Dit is

0: Ja, hij maakt normaal gesproken altijd country muziek, deze Keith Urban. Maar in dit geval heeft hij een uitstapje gemaakt naar de yard rock. Ja, en als je yard rock zegt, dan zeg je natuurlijk ook Michael McDonald. En die heeft hij dus gestrikt voor een samenwerking op deze plaat We Go Back. Wat een lekker nummer is dit van Keith Urban en Michael McDonald. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending voor vandaag. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is natuurlijk, zoals je weet, altijd een lekkere, lange remix van een plaat van vroeger. En vandaag doen we dat met muziek van een dame die een groot succes had in 1988 met die ene grote hit van haar. Dit is Heaven is a Place on Earth, George Belinda Carlisle als laatste voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Rottemeren-tunnel in de A16 tussen Den Haag en Rotterdam is in beide richtingen dicht door een technische storing. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
7: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio. Going Underground.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1406 van vrijdag 21 augustus 2026. En met een weekje vertraging wegens een blessure aan mijn rug is hier dan nu toch de special over de Goudse punk en hardcore bands. En we trapten af met Contra USE van de CD Bits of Noise uit 1992. Een van de twee nummers van deze Haagse band die zijn uitgebracht. Haagse band zegt, dit gaat toch over Gouda, maar dat klopt. De bassist van die band is mijn schoonzusje en de drummer is dus mijn zwager. En die drummer heeft later nog in allerlei bands gespeeld, zoals bijvoorbeeld Lobotomie, Parguevos en zit nu in de Dikke Kees. En dat, maar dit is dus hun allereerste bandje, Bits of Noise heet de CD waar de nummers op staan. Het andere heet Contra. En dit is als het nummer USE, ook van de band Contra. En dat aan het begin dus van deze uitzending geheel gevuld met bands die uit Gouda komen of daar in ieder geval een hele stevige binding mee hebben. En ja, Contra heeft best wel aardig wat optredens gedaan. Ze hebben voor bijvoorbeeld Subhumans geopend, ze hebben voor Poison ID geopend en dat soort dingen. Dus ze hebben in die zin best wel succes gehad. Maar er zijn ook bands uit Gouda geweest die nog veel meer succes hebben gehad. Zoals bijvoorbeeld de band Indicate. Die hebben zelfs internationaal opgetreden. En de zanger is daarna nog een keertje daar overheen gegaan door de band Melkovich te gaan zingen. En hij heeft ook de Red Light Radio opgericht. En de bassist Maurice Straubos, die is de grote man achter de TVPRO kinderserie Floor. Die maakt daarnaast ook nog films en clips. Maar goed, ze begonnen dus in 1999 of 1998 met de band Indicate. Die hardcore speelde. En iemand anders die dat ook deed was Alma Alizadeh. Zij komt oorspronkelijk uit Iran, maar heeft in Gouda samen met Jurgen van Straten in diverse bands gezeten, zoals bijvoorbeeld All Heads Rise. Ze heeft ook in With Pride gezeten en samen zaten ze dus tot vorig jaar in For I Am King. Maar de eerste band waar ze in zat was de band Die Without a Struggle. Daar ga ik zo de visuals van draaien. Maar eerst gaan we hier dus naar Indicate met een nummer van een EP die nooit is uitgebracht en die in 2001 zou verschijnen. Ze hebben toen de nummers maar online gezet, dan kan je nu dus een luisteren. Hier hoor je dus Indicate met Once Again, Same Always.

tot zover de band Die Without a Struggle. Daarvoor hoorde je de band Indicate met het nummer Once Again, Same Always van een nooit uitgebrachte EP die in 2001 zou verschijnen. Na dus Alma Alisa Deg samen met Jurgen van Straten in de Goudse band voor Die Without a Struggle met het nummer The Visuals van een promo die ik in 2006 in de brievenbus vond. En ja, de band Die Without a Struggle, een andere zanger daarvan was Joost Kraan. En Joost Kraan die kennen we al diverse andere bands. Hij is op een gegeven moment, was hij het hele hardcore wereldje zat, is hij dus de stoner band El Camaro begonnen. En toen hij daarmee was gestopt, is hij ook nog een keertje met zijn tweede band waarin hij bezig was doorgegaan. Dus de Aquarellities. Dat is ook een band uit Gouda en omgeving. Die dus punkrock met een gigantische knipoog spelen. Ze zijn een beetje mafketels, maar toch ook wel weer erg serieus in hun doen. En ze hebben diverse dingen gedaan. Joost is daarnaast ook filmmaker. Die heeft in 2023 de film Aquarel de Movie gemaakt. Waarmee hij zelfs op het Film by the Sea Festival in Vlissingen terecht is gekomen. De soundtrack daarvan bevat een heleboel nummers die door Aquarellities zijn ingespeeld. Ervan is het nummer in een band. Je hoort nu een edit van de filmversie, want ik heb verder nog geen andere versies te pakken kunnen krijgen. Maar je hoort dus ook uit Gouda de band Aquarellities met In een Band van de film Aquarel the Movie.

Akker, het is, hoor je de band The Frontlines, een band uit Gouda ook, waarvan de bassist een hele tijd in het allerkleinste grachtenhuisje van Gouda heeft gewoond, voordat hij ging verhuizen. En ik geloof dat de band nu grotendeels buiten Gouda woont, maar nog wel hier oefenen. En dit is in ieder geval van een EP die ze in 2024 uitbracht. The Disruption heet die EP. Het nummer dat ik dus draaide was het nummer Not Going Out van nog een van de bands die nog steeds heel erg actief zijn hier in Gouda en omstreken, ook daarbuiten. The Frontlines dus. En ja, deze uitzending is helemaal gevuld met Goudse punk en hardcore bands die dus een stevige collectie met Gouda hebben. Een andere band die dat zeker heeft is de band The Cheeseheads. Ik bedoel, de kaaskoppen. Ja, wat kan je anders zeggen? Gouda staat bekend als een kaas. Dus dan ga je zelf Cheeseheads noemen. Ze stonden lang bekend als de jongste band van Gouda. Maar dat zijn inmiddels verslagen door een andere band. Waar kom ik later op terug. In 2023 stonden ze live in de uitzending. En dat was hun tweede optreden. Ze zijn officieel het jaar erop in 2024 aan elkaar gegaan. Maar inmiddels hebben ze alweer een paar keer opgetreden. Waaronder pas geleden weer bij Punk Soccer in Moordrecht. Dus als ze echt aan elkaar zijn, is maar een beetje de vraag. In ieder geval hoor je nu van die sessie van 4 november 2023. Het openingsnummer, het nummer STD. Hier hoor je de Cheeseheads live hier in Going Underground. STD.

0: Tweede bezoek dat de band Punch in de studio bracht in 10 september 2021.
1: Zo, heb je warm?
0: Ja, ik niet hoor, maar dat zal wel liggen dat het vandaag wat kouder is. In ieder geval, het was toen wel redelijk warm en de band stond live te spelen. En dan hoorde je een nummer van Bad Mood van de band Punch, waarvan de zanger Jimmy Vermeulen hier in Gouda woont. En verder komen een aantal mensen uit de omgeving Utrecht, Rotterdam en ze oefenen in Berkel Roderijs. Een paar jaar geleden is de drummer opgestapt en ik heb eigenlijk op dit moment even niet echt veel zicht of dat de band daarna weer een doorstart heeft gemaakt. Of dat ze een beetje aan het sluimen zijn. Ik heb in ieder geval niet zo heel veel van ze gehoord. Dus laat even weten als er weer wat activiteiten zijn. Mogen jullie een keer langskomen. Een Punch dus met Bad Mood. Live in Going Underground op 10 september 2021. Een andere band die ook live in de studio te horen was geweest. Is de band Groen. Dat is een doorstart van de band Totaal Verlept. Totaal Verlept was een Rotterdamse band met een Goudse zanger. En op een gegeven moment gingen er steeds meer bezettingswisselen plaatsvinden. Waardoor er steeds meer nieuwe muzikanten inkwamen. En dat werden steeds meer Goudenaars. Dus op een gegeven moment is de band eigenlijk een beetje naar Gouda verplaatst. Maar toen uiteindelijk de originele bassist van Totaal Verlept opstapte en er iemand anders kwam, vond ze het eigenlijk tijd worden om gewoon het geluid te veranderen en ook de naam te veranderen. Het werd dus Grrr en dat is een band die is samengesteld uit leden van onder andere Aquarellities, Totaal Verlept en Bleeding Gods. Ze stonden op 17 september 2021 live hier in Going Underground en daar hebben ze een aantal nummers gespeeld. Het nummer dat ik ga draaien hiervan is het nummer Clark Gable. Hier hoor je dus uit Gouda Grrr met Clark Gable live in Going Underground.

Klein uitstapje naar een buurgemeente, Bosco Bodegraven. Daar zat ik een hele harde kern van punkers en hardcore dingen. Dat is zelfs dat in de jaren 2000 tot en met 2020 aardig doorgegaan. En op dit moment zijn er nog steeds een aantal bands die daar vandaan komen. Misschien wel wat meer dan in Goudenlog. In ieder geval de Riek Boys uit Bosco Bodegraven. En Bosco had op dat moment ook een hele levendige scene van allerlei verschillende bands die elkaar ondersteunden, ongeacht het genre. Riek Boys is ook weer een knipoog naar het landelijke karakter van Bosco, waar natuurlijk heel veel bomen en kwekerijen te vinden zijn. En het nummer was Owe Willem van een demo uit 1987. En ja, punk staat niet altijd bekend om zijn subtiliteit. En dat is misschien ook wel een leuke kant. Je moet soms een beetje met een knipoog zien. En ja, niet altijd overal aan storen. Dus tegenwoordig is er wel heel veel politieke correctheid. En als je dan een wat minder subtiel nummer draait, is dat meteen weer niet goed. Maar goed, er had latex of leer enorm veel lak aan. Het is een soort band die is samengesteld uit verschillende metal- en progrock bands. Met leden van onder meer de bands als Strange, Quip. En ja, de zanger, het was een boomlange, oranje gesminkte Fred Flintstone als hij op het podium stond. En die ging dan stevig tekeer waarbij mensen soms achter in de zaal gingen staan, omdat hij nogal angstaanjagend was. Zeker als je een opblaaspop tevoorschijn haalde, daarmee de mensen begon af te rossen. Erg leuk optreden van hem destijds gezien. Ze hebben een cd uitgebracht, maar één nummer is daarvan afgevallen. En dat is later nog naar mij toegestuurd, zodat ik daarnaar kon luisteren. Je gaat nu horen, Buurman Jan, niet bepaald subtiel, maar wel erg grappig als je het niet al te serieus neemt. Latex of leer dus met Buurman Jan.

Katten hebben de Cheeseheads over dat zij bekend stond als de jongste punkband uit Gouda. Maar de Concrete Couchsurfer staat daar nog anderhalf jaar gemiddeld onder. En op 18 april 2025 stonden ze hier live in de uitzending met een set. En dan hoor je het nummer Anti-Anti van. En dat hoor je dus na Latex of Leer, die alle conventies uit overboord gooide. En gewoon weer lekker met de bottenbel ongenuanceerd bezig waren geweest met het nummer Buurman Jan. Een demo uit 2002. En ja, het is ook wel een klein beetje de spirit geweest destijds. Zo van lekker onconventioneel bezig zijn en gewoon de bottenbel ervan ingaan. Ik bedoel, dat is een beetje eruit geslopen de laatste tijd. Maar dat is toch wel iets wat ook nog wel een beetje bij punk hoort. En als je daar niet tegen kan, ja, dan moet je jezelf afvragen van, snap je dan wel helemaal waar alles vroeger over ging? Een band die in ieder geval wel wat minder onconventioneel bezig is, is de band Kabaal. Een hardcore band die inmiddels al niet meer bestaat, maar die wel uit onder andere Gouwenaars en mensen uit de omgeving bestonden. In 2019 stonden ze op 15 november live in de uitzending. Ze speelden een set. En toen die set af was, hadden ze nog tijd over. Dus hebben ze de set nog een keer gespeeld. En je hoort nu het afsluitende nummer van die set. Het is de band Kabaal met daarin onder andere de bassist van de band Waardeloos, die je daarna gaat horen. Hier hoor je dus Belastingen, Live and Going Underground van de band Kabaal.

Waardeloos. Het nummer Techno is kut. Wat bewijst dat er tegenwoordig nog steeds genoeg te kankeren valt op de scene en op allerlei andere dingen die er gebeuren. Dit gaat dus over dat er in heel veel kraakpannen tegenwoordig techno gedraaid wordt, waar dan niet iedereen van gediend is. Waardeloos heet de band. De plaat heet ook Waardeloos. Die kwam begin dit jaar uit. En dit is dus het nummer Techno is kut. Een andere band die ook nog steeds bezig is, die vrolijke surfpunk spelen, is de band Osgood Slotters. Ze zijn iets minder lang bezig als Waardeloos. Waardeloos bestaat al 20 jaar en de band Osgood Slotters die bestaan 15 jaar, als ik mij niet vergis. Ze hebben ook dit jaar een plaat uitgebracht die Do You Remember heet. En daarvan ga ik een nummer draaien dat Stayed Up All Night heet. Het is al een nummer dat al een tijdje meegaat met de sets, maar nog niet eerder was uitgebracht. Maar hier hoor je dan dus de officiële versie Stayed Up All Night. Hier is Osgood Slotters. We'll be right back.

oldschool slotters die heel erg actief zijn met bijvoorbeeld punkrock soccer, waarbij diverse punkbandjes eerst een voetbalcompetitie houden en daarna allemaal een kwartiertje optreden. Hoor je de band Poultry, ook een band die redelijk succesvol is geweest, ook in het buitenland. Dat wil in die zin zeggen, ze komen oorspronkelijk uit Gouda en Bodegraven, maar hun EP Poultry, waarvan je net het nummer High Standards hoorde, werd opgepikt door een Japans label, het High Speed Flower Records, en die brachten de EP ook daaruit in dezelfde vormgeving met dezelfde nummers erop. Alleen dan met hun eigen lepeltje erop geplakt. Voor Poultry dus, die hun skatepunk tot in Japan wisten voort te laten klinken. Ja, en een andere band die ook daar een beetje mee te maken heeft, is de band Short Answers. Tim van Tol is een Amsterdammer die in het punkcircuit in Nederland redelijk bekend is geworden. Hij is op een gegeven moment ook een tijdje in Gouda actief geweest en ging daar met de bassist en de drummer van Poultry de studio in om een plaat op te nemen. Ze hebben ook een aantal optredens gedaan onder de naam Short Answers. En de EP die in 2012 uitkwam, heet ook Short Answers. Het nummer dat ervan gedraaid is het nummer Down and Out. Hier hoor je dus Tim van Tol met de bassist en de drummer van Poultry. Het nummer Short Answers.

Uit de tijd dat hardcore nog een beetje metal-achtige invloed hadden. Dit is de band Razende Roelands. Oorspronkelijk komen ze uit Leiden, maar de zanger Rickert Meiloff is in Gouda geboren. En zijn broer heeft ook een hele tijd hier nog gewoond. Die kwam ik nog een keertje tegen in een kraakpand hier in Gouda. Wat tegenwoordig thuis het hospice is, maar dat is weer een heel ander verhaal. Rickert Meiloff dus, en die heeft nog een tijdje gedubbeld in de band Railroad Steel. Een bluesband waarin onder andere ook nog een aantal leden zaten van de Reewijks Goudse band Bats to the Bone. Nadat de drummer van Razende Roelands besloot te stoppen, is de rest van de band doorgegaan onder de naam Meiloff, waarbij ze dus cabaretachtige Nederlandstalige nummers gingen zingen. Ze zijn nog een aantal keer bij mij live in de uitzending geweest en toen hebben ze daar ook een aantal nummers van gespeeld, maar die passen dus wat minder in deze uitzending, want deze gaat helemaal over punk en hardcore uit Gouda en omgeving. Een andere band die op dit moment een klein beetje in rust te zijn, maar nog wel eens nu aan oefenen en nieuwe nummers schrijven, is de band Riders of the Camel Toe. Het is een band die dus eigenlijk vooral heel veel lol maken uit de skate scene zijn ontstaan en nummers schrijven over bijvoorbeeld blutte vrienden en SpongeBob bijvoorbeeld, dat soort dingen allemaal. Daar schrijven ze dus nummers over. Maar ze hebben ook nummers die gaan over hun ervaringen op de skatebaan. Kids Go Blazing van een EP die Mile High Camel Toe heet en die vorig jaar is verschenen. Hier hoor je dus uit Gouda de band Riders of the Camel Toe. Lekker beetje. Kitje hier gehad. Binnenkort weer een keer hier, denk ik. Riders of the Camel Toe. Kids Go Blazing.

Riders of the Camel Toe met Kids Go Blazing van de vorige jaar verschenen drie nummerstellende EP Mile High Camel Toe. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1406 van vrijdag 21 augustus 2026. Volgende week recente releases, aankomende releases en releases die de afgelopen weken zijn uitgekomen, maar die ik nog niet eerder gedraaid heb. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan nu uitsluiten met Konijn. Konijn is een band die uit Gouda kwam en die dus samen met Indicate tot de groene hardcore scene behoorde. Ze speelden hardcore, speelden dat zelfs in Hilversum en ook in een heleboel andere plaatsen. En er is ooit een keer een heel suf indie bandje geweest op tv, die dus hun naam hadden gezien staan op een affiche. Dachten, dat is een leuke naam, ze hebben zich ook zo genoemd. Daarna nooit meer wat van die band gehoord. Van deze band is ook nog wel niet zo heel veel gehoord, zeker van deze demo niet, die ik destijds met ze heb opgenomen, die we achteraf misschien beter niet hadden kunnen doen, omdat de apparatuur het opgaf op het moment dat wij wilden gaan opnemen. De bassist Job van der Zanden is daarna wel weer doorgegaan. Die heeft bijvoorbeeld in de band I Reject gezeten, is daarna naar Melkovic overgestapt en is toen helemaal over de top gegaan met het internationaal heel bekende band The Devil's Blood. Daarna heeft hij nog in Dol gezeten, is toen weer teruggegaan naar Molasses, de doorstart van de band The Devil's Blood. En toen die vorig jaar mee stopte, is hij eigenlijk even een beetje bij mij uit zicht verdwenen. Misschien dat hij wel met dingen bezig is, maar het is een beetje een low profile leven wat hij is gaan leiden. Maar in ieder geval heeft dus een aardige muzikale erfenis opgebouwd. En het begon allemaal hiermee met dit nummer. Deze demo uit 1998. Backs Against the Wall heet de demo. En het nummer dat ik ga draaien is het nummer intro met daarna Backs Against the Wall. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Konijn.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: That's your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, bijzonder goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond natuurlijk gewoon de Getrouwte beluisteren op Goudstad Radio 106.2. En voor de rest op het wereldwijde internet. Ga ervoor naar goudstad.nl en daar vind je alles wat je moet weten. Als je dit programma live wil beluisteren of terug wil beluisteren. Helemaal live zal niet meevallen, want ik neem dit thuis allemaal op. En dat wordt een dagje daarna uitgezonden. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ging los met een hele oude. We gingen terug naar, denk eind jaren 70, begin jaren 80. Echo and the Bunnymen. The Killing Moon. Dat is de plaat waar zij toch wel het meest bekend van zijn. Ja, we hebben een grote schare fans uit die tijd die om alles mee kunnen zingen. Maar dit is, voor zover mensen het kennen, zal dit het nummer zijn wat ze kennen, denk ik. Maar misschien komt daar verandering in, want er is een nieuwe plaat uit. Ja, ik zag hem ook niet meer aankomen. Maar die is dus vorige week uitgekomen. En daar ga ik over een klein half uurtje ga ik die aan je laten horen. En vandaar dat ik deze oude nog eens een keertje van stal heb gehaald. Het geldt niet voor de volgende plaat. Die is nageltje nieuw. Van een band die ook nageltje nieuw is. Maar het zou zomaar kunnen dat die, nou, papa en mama van deze mensen toch ook wel de Echo and the Bunnymen platen, of zoals ik, bandjes, in de kast hadden staan. Want ja, het is ook een lekker alternatief. Ik heb het over de Clittens. Bandje uit Amsterdam, volgens mij in ieder geval uit Nederland. Dit is hun nieuwe werk, dit is Taxi.

Ja, uit Amsterdam dus. De Clitons hoorde je met de Taxi. Ik had ze vorige week ook al gedraaid, volgens mij, of de week ervoor. Weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ja, het is een Nederlandse band waarvan ik toch wel verwacht dat ze... ze zullen niet 538 komen, maar in het wat meer alternatieve circuit toch wel best hoge ogen gaan gooien. Dus ik ben benieuwd. Ik blijf het een leuke band vinden. Het geldt misschien ook voor een band die ik niet zo goed ken, eerlijk gezegd. Twisted Teens, zo heten ze. Ik kwam het toevallig tegen en ik vond het wel grappig. Dus ik denk, ik zet hem er gewoon gelijk in. Florida Water Blues. Dat is de track die je gaat horen. Dit is Twisted Teens.

Twisted Teens hoorde je. Zo, dat is nog eens een mooi abrupt einde. Florida Water Blues, dat hoorde je. Goed, The Fall, dat is natuurlijk een band uit een beetje hetzelfde tijd als Echo en de Bunnymen, denk ik zomaar. Maar het is ook de titel van een track van de band Theater, helemaal in hoofdletters geschreven. Ik draai hem al een paar maanden. Er zijn een paar nieuwe tracks uit ondertussen. Maar ik vind dit toch wel een toffe plaat, dus ik gooi me gewoon nog een keertje in. Van begin dit jaar zit ergens The Fall, ga je horen, dit is Theater.

stem doet bij Vlaag wel eens een beetje aan Dead Can Dance denken. De Theater hoorde je met The Fall. Er komt niet zo heel gek veel nieuws uit. Dus ook deze in die 2000 ga je wel weer een aantal wat oudere platen horen. Natuurlijk hoorde je al Echo en de Bunnymen. Maar de volgende plaat is, denk ik, ja, of 10 oud. En ik hoorde hem van de week ergens voorbij komen. Ik denk, ah ja, was hem bijna vergeten. En dat is helemaal onterecht, want het is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. Somewhere, Sometime Around Midnight ga je horen. Dit is die Airborne Toxic Event.

Het is dat je cd's niet grijs kunt draaien. Maar anders had dit album van The Airborne Toxic Event toch echt helemaal stuk gedraaid. Had je er doorheen kunnen kijken nu. Sometime Around Midnight. Dat hoor je dus. Heerlijk. Prachtige plaat. Goed, het gezelschap TTNG. Ik kwam erop via het onvolprezen Bandcamp. 2016 was hun laatste echte release wat ze uitgebracht hebben. Daarna nog wat gerommel in de marge. Maar nu komt er dan toch nieuw werk aan. En ja, dat klinkt bijzonder. Luister naar Goose Step In. Dit is TTNG.

Ja, niemand zei dat het makkelijk was, hè. Goose Step en hoor je TTNG van, zoals ik al zei, van het onvolprezen Bandcamp. Kwam ik erop. Goed. Ik begon dit uur met Echo and the Bunnymen, oudje. En nou, die hebben een nieuwe plaat uit. Dat ding heet Brussels is Haunted. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Dus weet je wat? Ik denk, ik maak er eens even een Brussels kwartiertje van. Waarom ook niet? Dus we beginnen maar lekker met Echo and the Bunnymen. Dat doe ik een ander plaatje over Brussel achteraan. En dan nog eentje die er ook weer iets mee te maken heeft op de een of andere manier. Hoe? Dat mag je een beetje zelf uitzoeken. Maar voorlopig gaan we eerst eens even naar die nieuwe Echo and the Bunnymen luisteren. Nooit verwacht ik dat ooit nog zou zeggen. De nieuwe Echo and the Bunnymen. Dit is Brussels is Haunted.

Ja, er waren drie behoorlijk totaal verschillende nummers die allemaal iets met Brussel te maken hadden in dit geval. De eerste twee waren vrij duidelijk, denk ik zomaar. Dat was natuurlijk Brussels is Haunted, het nieuw werk van Echo en de Bunnymen. Daarna, ja, als ik dan toch over Brussel gaat, dan moet ik altijd de goede oude Raymond van het Groene Woud eventjes in de... Even spelen. Ja, ik wou zeggen op de draaitafel leggen, maar het komt gewoon uit de computer. Brussels by Night. Ik hoorde dat voor het eerst hier een keer in de Goudse Schouwburg toen ik hem live zag. En ik denk, hey, was dat voor gaaf nummer? Ken ik helemaal niet. Terwijl ik toen bijna alles wel een beetje kende van die man. Dus sindsdien hoort hij bij mijn favorieten van Raymond, kan ik wel stellen. En ja, daarna Back to Black. Een beetje vreemde eend in de bijt, maar dat was Oscar and the Wolf en Tsar B. Ik heb hem heel veel gedraaid in dit programma, dus het zou kunnen zijn dat je hem kent. Het komt uit een film. Het is een sound. Het origineel is natuurlijk van Amy Winehouse. Dat hoef ik niemand meer te vertellen. Maar dit zat in een film, Black. En dat ging dan over de schaduwkanten van bepaalde wijken in Brussel, waar het allemaal niet zo ontzettend goed gesteld is. Dus daar gaat die film over en dan kwam dit dan weer uit. Dus draaien we vandaar drie keer Brussel. Goed, Wheatus, die kennen we nog van Teenage Dirtbag van heel lang geleden. Tijd stil geweest voor zover ik weet. Maar er is ineens een paar weken geleden een plaatje uitgekomen. Ik had hem al een tijdje in de playlist staan. Maar hij viel er iedere keer vanaf aan het einde van het laatste uur. Dus nu maar gewoon een keer midden in. Analog Summer. Dit is de nieuwe Wheatus. MUZIEK

0: Ja, om het een leuk nieuw medalletje te noemen is niet heel erg aardig. Maar hij gaat zeker niet, denk ik, aan het einde van het jaar in de top 10 terechtkomen van mij. Wheatus hoorde hij dus. Analog Summer, leuk plaatje op zich. Maar ik ben benieuwd of er nog meer uitkomt. En of dat een beetje in de buurt van de Teenage Dirtbag komt. Zij is natuurlijk ook al enige tijd gepasseerd. Het zal dus ook wel een keertje dertigers zijn, denk ik zomaar, die Wheatussen. Ik van de week kwam ik op een plaat waarvan ik eigenlijk niet weet of ik hem eigenlijk wel moet draaien in die 2000. Hij is wel een beetje erg vaag. Maar aan de andere kant is dat misschien ook juist wel weer een reden om hem wel te draaien. Het is een Engels gezelschap, zo independent als het maar zijn kan. Ze noemen zich de Skinner Brothers. Zijn ook gesminkt en alles, dus niemand weet hoe ze er precies uitzien. En er zit een beetje drum en bass in, een beetje hip-hop, een beetje van alles en nog wat. En ik vind het eigenlijk in principe wel grappig, maar het is geen makkelijke korst. Pie and Mash, zo heet de single die je gaat horen. Dit zijn de Skinner Brothers.
1: I should know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: fuck it. Might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: Ja, nou, veel Engelsen hoorde het niet dan dit, zeg maar. Goed, de Skinner Brothers hoorde je. Dus met, wat was het? Oh god, moet ik even snel kijken. Ik had er een paar staan. Nou, kom op jongens. Oh ja, Pie and Mash. Goed, afgelopen week kwam het droevere nieuws op zich. Dat Frank Beard is overleden. Ja, gekscherend wordt wel eens gezegd. De enige man in ZZ Top zonder baard. Hij was de drummer. En voor 56 jaar heeft hij gedrumd in die band. Ik heb ze één keer gezien. Vond het heel bijzonder. Het is de tweede al. Dus alleen Billy Gibbons is nu nog over. En die gaat gewoon door met toeren met nieuwe mensen. Hoe die dat doet, ik weet het niet. Maar tot het nieuws hoor je La Grange ZZ Top.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
1: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Set your receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

Ja, Weerskant het Nieuws, gewoon ZZ Top, omdat het kan. Ja, dat is goed. Een paar jaar geleden kwam het album La Futura uit. Het was denk ik het laatste wat ze uitgebracht hebben als regulier album. En toen ik dat op de draaitafel legde, moest ik even checken of er niet te veel stof onder mijn naald zat. Zo vond ik het klinken, maar uiteindelijk vond ik het wel erg tof. Dus I Got To Get Paid. Dat is het een beetje ook hoe je het zegt, zo schrijf je het ook. Dat was de eerste track van dit album. En het is ik vind het een prachtig album. En daarvoor La Grange, voor een van de allereerste platen die ze uitbrachten. Ergens begin, weet ik veel, begin jaren 70 of zo. Maar het bestaat nog steeds als een huis. Dus vandaar, twee keer ZZ Top. Naar aanleiding van het toch wel trieste feit dat drummer Frank Beard is overleden. En het bijzondere is, morgen spelen de mannen alweer live. De ene die nog over is met wat extra mensen dus. We gaan even door. Fontaine's DC, die zijn nog maar net begonnen. Die kunnen nog wel een paar jaartjes mee, denk ik. Die hebben een nieuwe plaat uit. En die gaat gewoon lekker door op de lijn waar ze op bezig waren. En dat is een fijne lijn. Dit is Marianne, Fontaine's DC.

Het gaat allemaal steeds een stapje meer sophisticated klinken bij de heren van Fontaines DC. Ik hoop niet dat ze dat te ver doordrijven, dat het net zoiets wordt als die laatste plaat van Arctic Monkeys. Zou ik zonde vinden. Maar goed, dat gaan we meemaken. Voorlopig is dit weer een fijne plaat. Marianne hoorde je van Fontaines DC uit Dublin City. Dus goed, man die al heel erg lang meegaat, die ik meerdere keren live gezien heb. En het beste concert ooit staat ook, wat ik ooit gezien heb, vind ik, staat ook nog steeds op zijn naam. En dat was al ergens in 1987 of zo. Ik heb het over Peter Gabriel. Hij is weer gewoon iedere maand bezig met het droppen van twee nieuwe platen. Een Bright Side Mix en een Dark Side Mix. Het is vandaag de beurt aan de Dark Side Mix. Ja, daar heb ik uitgezocht. Is net uit. Dat is bij volle maan wordt de Bright Side Mix uitgebracht. En bij geen maan wordt de Dark Side Mix uitgebracht. Ja, wat hij dan morgen gaat doen, weet ik niet helemaal. Want ik geloof dat we een maansverduistering hebben. Maar goed, dat is misschien dat hij dan wel een speciale edit uitbrengt. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Even kijken hoor. One by One. Zo heet de track die je gaat horen in de Dark Side Mix. Dus dit is Peter Gabriel.

De Brightside Mix van dit nummer heb ik een week of wat geleden al gedraaid. Dit was de Darkside Mix, One by One, dus van Peter Gabriel. En ja, tegen het einde van het jaar komt dat hele album uit. Sommigen wil je een rip uit mijn lijf gaan kosten, ben ik bang. Zou je zo wel naast die anderen moeten komen te staan. Door met misschien wel de hipste band van dit moment. Bleach 93. Een jaar of twee geleden, denk ik, maakten we misschien vorig jaar nog pas. Maakten we er voor het eerst kennis mee. En ze blijven leuke platen droppen. En het is een bijzonder gezelschap. En ze doen het goed, volgens mij, op de festivals. Heb ik wel gehoord. Dit is nieuw werk, Figure 8. Dit is het nieuwe Bleach 93.

Ja, Bleach 93 hoor je. Figure 8. Dat ze hebben wel iets met nummers, deze band. Door met wat toegankelijke, simpeler... toegankelijker werk. Uit Australië, Newcastle, Australia. Daar komen ze vandaan. Ik heb het over de Vacations. Ja, wie wil dat niet? Nou, ik ga er over een paar weekjes. Dus dat weet je dat vast. Last Call, dat is nieuw werk van deze band. En ze betalen een poosje, maar ik kende ze nog niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Dus luister eens op je gemak mee naar... De Vacations, of Vacations dus, naam van de band, naam van de track, Last Call.

Ja, met 1 minuut 35 is het niet een hele lange plaat. Last Call hoorde je Vacations. Goed, vorige week draaide ik een nummer van William Orbit. Omdat de goede man een tijdje daarvoor is overleden. Een beetje in de vergetelheid. Maar dat was samen met Beth Orton. En die heeft ineens een nieuwe plaat uit ook. Dat realiseerde ik mij. Dus daar heb ik er vandaag eens even eentje van een track van afgehaald. The Ground Above, zo heet de plaat. Het hele album, daar heb ik al eens een paar keer dingen van gedraaid. Maar het is eigenlijk wel aardig om er toch eens een keer wat van te pakken. Other Side ga je horen. Dit is werk van Beth Orton.

Orton. Central Reservation was volgens mij dat album waar we heel veel van gedraaid hebben in die tijd. Other Side was dit van het album The Ground Above. Dus goed, de vakanties raken weer een beetje voorbij. Alles ontwaakt weer wat. En van de week krijg ik de eerste nieuwsbrief van zowat ook weer in de digitale brievenbus. Dus na wat kijken kwam ik op iets wat ik wel aardig vind om eventjes onder aandacht te brengen. 18 september speelt daar iemand. En die timmert lekker aan de weg. Is ook bezig met de popronde volop. En ik ben wel benieuwd of dat wat wordt. Ik kan er niet heel veel van vinden nog. Miss Starling, zo noemt ze zichzelf. Ik kan eigenlijk maar één nummer vinden op de streamingsdiensten. En dat doet ze samen met ene Pooka. Dus laten we eens luisteren hoe dat klinkt. Dit is Circles, Miss Starling.

Luca hoorde je samen met Miss Starling Circles. Dat hoorde je dus goed. En Miss Starling die staat dus op 18 september in Sowat. Dus dan kun je dat gaan bekijken. De volgende week zal ik eens kijken wat er allemaal nog meer aan zit te komen. Er zit nog wat metal aan te komen en toestanden. Dus ze gaan weer lekker aan de slag daar aan de fest. En ik ga ook de grond weer eens even op naslaan. Kijken of daar allemaal gebeurt. Dus ik hoop dat er een mooi live jaar aankomt in het goud. Het zou niet gek zijn. Wie daar waarschijnlijk allemaal niet staat, dat is Royal Blood. Die zijn daar ondertussen wel een klein beetje te groot voor geworden. Dat is een beetje Ziggo Dome materiaal ondertussen. Maar goed, niet minder leuk dus. Ze maken nog steeds toffe muziek. Dat, waarvan acte zou ik bijna zeggen, dit is hun nieuwste werk. 10 over 10. Dit is het nieuwe werk van Royal Blood.

maar ze twee doen ze dit ongelooflijk iedere keer weer. Royal Blood hoorde je. 10 over 10. Prachtig, heerlijk. Ik hou hiervan. De Kids with Buns, Vlaamse vriendinnen, zullen we maar zeggen. Die maken met enige regelmaat nieuwe plaatjes. Stonden ooit in zowat. Het was een interessant concert. Het was leuk. En sindsdien heb ik ze eigenlijk niet meer live gezien. Dat zou ik toch wel eens graag willen. Ik ben benieuwd hoe al het nieuwe werk live klinkt. Geen idee of ze binnenkort in de buurt komen. Maar ze hebben wel een nieuwe plaat uit. Die is gisteren uitgekomen. Best Friend. Dit is nieuw werk Kids with Buns.

Uit België dus, Kids with Buns Best Friend. En ook uit België, maar van een heel ander soort is het gezelschap Eocene. En dat is een beetje punky, een beetje rocky, een beetje vaag. Kom uit Gent, maar het is wel het is een leuke plaat, vind ik. Tenminste, een leuke band. Soms moet er een beetje aan wennen, maar daar geef ik je alle tijd voor. Ascent, hoor je, ga je horen. Dus als in een geur. Dit is Eocene.

AOC in Orie, Ascent. Dus heerlijk. Ja, bijzondere plaat wel. Maar daar grosseren die Belgen natuurlijk in. Waarvan ook acte bij de volgende plaat, zou ik maar zeggen. Warhouse. Leon de Maarten de Volder. Dat is de grote man die daarachter zit. Maakt al jaren hele mooie luistermuziek. Maar hij is nu terug met iets waarvan ik me afvraag of ik het wel erg leuk vind. Maar ik ga hem toch even draaien. The Baby, zo heet het ding. Dit is nieuw werk van Warhouse. Als je de oude Warhouse kent en dat heel mooi vindt, moet je je nu even vastgenomen, ben ik bang.

Nou, dat dus. De baby hoorde je van Warhouse. Dat. Ik ben heel benieuwd hoe dat hele album gaat klinken als dat er nog eens een keertje aankomt. Goed, we gaan even naar Zweden, want daar resideert Cult of Luna. Dat is volgens mij ook iets met de maan. Ja, Luna's maan, cult. Ja, cult is van de maan. Anyway, morgen geloof ik een maansverduistering. Dus eigenlijk stom toeval dat hij er nu in staat. Want ik kom er per ongeluk tegen en ik vind dat wel een interessante band om een stukje van te draaien. A Way Back. Je gaat luisteren naar Cult of Luna.

een beetje vage muziek uit Zweden, maar wel mooi. Way Back, zo heet het album. En zo heet ook de track die je hoorde, Cult of Luna. En dat bracht ons aan het einde van Indie 2000 voor deze week. Ik heb nog één track. Fijne bak met Pokkerrie ga ik draaien. Doe ik al vaker aan het eind. Mastodon, zo heet de band. Kennen we ondertussen allemaal wel. Dit is In the Ruins. Tot volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
0: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM. I've been up.

nog meer gegeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

geprobeerd heb. Niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

tell me a secret. I don't just want to know about any secret.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven en zes anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.